0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte.
1: Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults Only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troon

0: opvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults Only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer

0: Roman Karkozyk liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddy Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het vorstenhuis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten.

0: De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40-Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40-Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt, door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen.

0: Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het Forse Huis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio.
2: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws.
2: De Australische deelstaat New South Wales start in november een terugkoopprogramma voor vuurwapens. Hiermee is New South Wales de eerste deelstaat in Australië die geld biedt voor het inleveren van wapens als reactie op de terreuraanslag bij Bondi Beach.
3: Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor helschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. Vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. En door hevige overstromingen en een aardverschuiving in het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 mensen om het leven gekomen. Naast de dodelijke slachtoffers raakten ook 2 baby's gewond bij de natuurrampen. Zo melden de hulpdiensten na de incidenten.
4: En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
5: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

2000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduesa heeft 2 vrouwen het leven gekost. Ze bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. 2 kinderen raakten licht gewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. In de nacht van zaterdag op zondag vonden meerdere explosies plaats in Kiev, nadat autoriteiten eerder hadden gewaarschuwd voor ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldde de explosies via Telegram. In district Obolonski brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 persoon gewond raakte. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. België roept binnen- en buitenlandse hulp in bij een grote veenbrand in natuurpark de Hoge Venen. Burgemeesters van Wijmes en Zalhe noemen het de ergste bosbrand in de Belgische geschiedenis. Bij Balen breidt het vuur zich uit tot 2000 hectare, ondanks helikopters. In Soerbrot en Buitkenbach worden straten geëvacueerd. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduesa heeft twee vrouwen het leven gekost. Ze bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. Twee kinderen raakten licht gewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Hoewel Trump in 2024 beloofde de inflatie onmiddellijk te stoppen, steeg die sinds zijn aantreden naar 3,4% in juli. Mede door een oorlog met Iran, die benzineprijzen met 24,6% deed stijgen. Driekwart van de Amerikanen keurt zijn aanpak af. Bij de novemberverkiezingen hebben democraten volgens peilingen meer vertrouwen van kiezers. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook al aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4D-Up Radio.
1: For the Sake of the Song bij 4D-Up Radio. Productie Jan Zorg. En de opener was in handen van een sextet uit Engeland met de naam Birds Flying Backwards. Het album is van 2026 en werd opgenomen in Abbey Road Studios. En de meeste nummers zijn geschreven ook door de frontman en de gitarist en zanger Joe Russell Sanders. Van het album Lovebirds hoorde zojuist Ain't No Use in Crying. Gaan we naar Texas. We gaan naar een man die in 2019 debuteerde met Southern Wind. En dan spreken we over de Texaan Dallas Burrow. Hij bracht vorig jaar alweer een nieuw album uit. En dat heette The Way the West Was Won. En daarvan laten we zo horen Black Rock Desert Blues. En deze Dallas Burrow is in oktober voor een aantal optredens in Nederland. Onder andere op het Rambling Roots Festival in Utrecht.

En dat was de formatie Bywater Cole uit Canada. Bywater Cole rond zangeres, die geweldige zangeres, in mijn ogen althans, Megan Parnell en Dave Barnes. Nieuw album, hun vierde als ik goed geteld heb. Broken Souvenirs is van 2026 en daarvan hoorde je zojuist Yard Sale. En daarvoor dus Black Rock Desert Blues van Dallas Burrow. Voor het eerste 1-2'tje gaan we terug naar het recente editie van het Briel Blues Festival in Den Briel. Daar traden op de Belgen Tom de Porter en Ette Smul, oftewel de Rusty Zippers. En het was een zeer aangenaam optreden. Zij brachten in 2024 Wait There's More uit en daarvan laten we zo horen Night Train. De meeste nummers die ze daar speelden waren van de hand van, uit de pen moet ik zeggen, van Ette Smul. Maar ze waren ook heel smaakvol in hun keuzes wat de covers betreft. En een van die covers was One Meat Ball. En er zit wel een verhaal aan. One Meat Ball is eigenlijk gebaseerd op een nummer uit 1855 van ene George Martin Lane, The Lone Fish Ball. En dat is later herschreven in de jaren 40 voor de vorige eeuw door Hi Zaret en Lou Singer. En het is dus One Meat Ball geworden. Voor het eerst opgenomen in 1944 door ene Joss White. En later gecoverd door Ry Cooder, Dave Van Ronk en ook de Andrew Sisters. Maar dus ook door Calvin Russell. En Calvin Russell was een singer-songwriter uit Austin, Texas, die prachtige platen heeft gemaakt. En die dus ook dit nummer op de plaat heeft gezet. We laten het dus nu eerst horen. De Rusty Zippers met Night Train. En daarna Calvin Russell met One Meat Ball.

En dat was het eerste 1-2'tje van deze uitzending van Voor de Sake of the Song. En we gaan snel verder met een album van begin dit jaar. Van Gwil Owen. Een man opgegroeid in, ik meen Ohio. En geboren ergens in de buurt van New York. Hij is ook de oprichter, medeoprichter van Howling's Books in Nashville. En hij was co-writer van songs met David Olney onder andere. Gwil Owen kwam dus begin dit jaar met het album My Brother the Wind. En daarvan laten we zo horen de titeltrack.

Dat was I Don't Mind At All. Een nummer van Hell of a Spell uit 1980. We gingen dus even terug in de tijd. We gingen naar Doug Sam, de man uit San Antonio, Texas. Hij werd slechts 58 jaar. En hij was een multi-instrumentalist die dus muziek maakte die je kan omschrijven als zeer aanstekelijk. En daarvoor dus Gwil Owen met My Brother The Wind. Gaan we gelijk verder met het tweede 1-2'tje. En dat is ook min of meer geïnspireerd op het Brille Blues Festival van eind juli van dit jaar. Daar trad op ook de Hokum Syndicate, een formatie rond Bo Brokken, Rob Geboers, Marco Onings en Fokke de Jong, de drummer. En daarna laten we eens horen een nummer van Hilde Vos. Dat is een zangeres uit Nijmegen oorspronkelijk. En het feit is dat Hilde Vos sinds een jaar of zes samen is met Fokke de Jong, was voor mij de reden om dat als een soort 1-2'tje te betitelen. We gaan dus eerst naar de Hokum Syndicate met het nummer Leaving New Orleans van het album Keep on Walking 2025. En van hetzelfde jaar is Belmont Boulevard. En dat is van Hilde Vos met het nummer Nobody's Dying Today.

En dat was het tweede 1-2'tje met de Hokum Syndicate en Hilde Vos. Dan gaan we verder met Ian No, de man uit Beattyville, Kentucky. Hij debuteerde jaren geleden met Between the Country, een album geproduceerd door Dave Kapp. Inmiddels heeft hij dus twee albums op zijn naam staan en er is goed nieuws. Er komt dus een derde album aan. En dat gaat ergens later dit jaar verschijnen met de titel The Heidelberg Fisherman's Ball. En daarvan alvast vooruitgesneld de single met dezelfde titel, Ian No.

En dat was van If You Knew My Mind uit 2005. Grayson Capps, een graag geziene gast op de Nederlandse podia. En dat is ook terecht, want het zijn altijd zeer aangename optredens die deze man vaak samen met de gitarist Corky Hughes verzorgt. Van If You Knew My Mind hoorden ze juist het fraaie Lorraine Song. En daarvoor dus de eerste single van een nieuw album van E&O, The Heidelberg Fisherman's Bowl. En dan nu het derde en tevens laatste 1-2'tje. Opgebouwd rond Susan Tedeschi en Tedeschi Trucks Band. Susan Tedeschi trad ooit in 1999 op de Koninginnedag in Den Haag. En dat deed ze in 2006 nog een keer. We laten van haar horen van het album Back in the River 2008, het fraaie True. En deze Susan Tedeschi is later dus gehuwd met Derek Trucks. En ze vormde, nadat Derek Trucks de Derek Trucks Band had gehad, de formatie Tedeschi Trucks Band. Heel leuk. We gaan naar 2016. Wat deze samenwerking betreft, Let Me Get By. En daarvan Hear Me. Dus het laatste 1-2'tje, Susan Tedeschi en de Tedeschi Trucks Band.

En dat was het laatste en derde 1-2'tje van deze uitzending van vorige week met Susan Tedeschi en Tedeschi Trucks Band. De laatste is dan eigenlijk het album uit 2016, You Can't Go Back If There's Nothing To Go Back To. En wie zijn dat dan wel? Richmond Fontaine, de band uit Portland, Oregon. Ooit geformeerd rond Willie Flautin. En het was eigenlijk ook de zwanenzang, dit album, want Richmond Fontaine ging ter ziele, maar Willie Flautin gaat door met schrijven van boeken, maar ook met zijn nieuwe band, The D-Lines. Goed, Richmond Fontaine, de laatste van deze uitzending, A Night in the City.

0: Donald Trump. Na een aardbeving met kracht 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 47 mensen omgekomen en tientallen zwaar gewond geraakt. Zo'n 5000 mensen moesten hun huis verlaten. Er volgden meer dan 300 naschokken tot kracht 6,1. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: In deze 260ste uitzending van Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Jawel, al 5 jaar zonder ook maar 1 herhaling was de opener voor Dusky Waters. En Dusky Waters is de artiestennaam van singer-songwriter en muzikant Jen Jeffers. Hier onbekend, maar in New Orleans een grootheid, want zij is ook een uitvoerend directeur en medeoprichter van het Black Americana Fest. Het muziekfestival in New Orleans voor zwarte artiesten in de Americana folk en country muziek. Je hoort haar eerste single van 2026, Mother Magnolia. Met zang en banjo door dus Dusky Waters. En van Dusky Waters ga ik naar Johnny Blue Skies, oftewel Sturgill Simpson. Want hij besloot onder dat pseudoniem verder te gaan omdat hij afstand wilde nemen van de constante druk en het imago van de bekende countryster wat hij was geworden. Van zijn tweede album onder die schuilnaam, Mutiny After Midnight, hoor je Don't Let Go.

0: Nee, dat waren niet de Everly Brothers, maar de broers Jack Torrey en Paige Burkham, opererend onder de naam The Cactus Blossoms. Eerst als duo en tegenwoordig als viermansband. Ze brachten hier een mooie vertolking van Nick Lowe's Lately I've Let Things Slide, hun nieuwe single. Met daarvoor Johnny Blue Skies met Don't Let Go. En hoewel er meer zijn die daarvoor aanspraak maken, vind ik zelf dat Marlon Pichel de mooiste soulstem heeft van Nederland. Ik hoorde onlangs dit lied in een plaatselijk etablissement, waarover ik al eerder heb gepraat, en dacht, die ga ik draaien in de thuisplaat. Nou, hier is hij met That's What I Call Love.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Dat waren achtereenvolgens een Nederlander met een buitenlandse naam, Marlon Pichel met That's What I Call Love, en een Amerikaan met een Nederlandse naam, Eric Schouten. En als je denkt, is dat Nederlands? Nou, je mag ook zeggen Eric Schouten. Met zijn Good Love in Hard Times, zijn vierde single van dit jaar. Hij komt uit Pennsylvania, ging voor de muziek naar Nashville, maar keerde, waarschijnlijk zonder succes, terug naar Pennsylvania. En daar, pas na 30 jaar, keerde hij weer terug naar de muziek. En van hem hoorde je dus Good Love in Hard Times, zijn vierde single. En half september komt het nieuwe album Mule uit van Orville Peck. En die treedt altijd op met een masker. En zijn eigenlijke naam is Daniel Pitsout. En hij komt origineel uit Zuid-Afrika. Mule, dat gaat over zijn meest duistere periode. Met een pijnlijke relatiebreuk, een overdosis en een zelfmoordpoging. Met uiteindelijk een opname in een afkeerkliniek. Twee singles zijn nu van het album tegelijk verschenen. De korte prologue met als subtitel Eulogy of a Man Turns Mule. Gezongen door Emmylou Harris, Noah Cyrus en Alison Russell. En de wat langere Too Little Too Late door Orville Peck zelf. Nou, hier horen ze alle twee achter elkaar. Come on.

twee keer een track van het komende album van Orville Peck. Prologue, Eulogy of a Man Turns Mule en Too Little Too Late. En ik ga verder met de Engelse bluesband Catfish, of wat daar nog van over is. Want gitarist, frontman en zanger Matt Long overleed in oktober 24 op 29-jarige leeftijd. Nou, hij is niet oud geworden. Toch gingen ze vanaf eind vorig jaar door met nieuwe singles. Met ook iedere keer de foto van Matt Long op de hoes. En ook iedere keer een gast. Om de leegte op te vullen, denk ik. Op hun nieuwe single Better Days, nog geschreven door Matt Long, zijn de gasten niemand minder dan Alice Bailey en de Sinelli Brothers.

0: En ze hebben elkaar weer gevonden. Oudgediende Buddy Miller en Dan Penn. Nu met een fraaie cover van Don't Look Back. Geschreven door Smokey Robinson en zijn vriend en bandlid van The Miracles, Ronnie White. Maar de bekendste cover was natuurlijk de reggae-versie. You Gotta Walk, Don't Look Back door Peter Tosh en Mick Jagger. Maar hier dus een andere uitvoering, en wel mooi ook, van Buddy Miller en Dan Penn. En hier is het nu ook cumbia-tijd, met de Texanen Sarah Fox en Joel Guzman in Cumbia Mundial. En dat is geschreven door Sarah Fox. En je hoort ook een geweldige accordeonpartij van Joel Guzman. Van hun album Latinology uit 2009. Cumbia, baby.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

Sean Rowe met zijn karakteristieke baritonstem. Van zijn nieuwe album Good Fiction hoorde je Psilocybin playlist. Moeilijk woord dus. En het staat voor de psychedelische stof in de paddo's. Met daarvoor de mondiale cumbia van Sarah Fox en Joel Guzman. En dit is de band American Aquarium met nog een track van hun nieuwe album New Ways to Lose. En die track is Bad Habits. Ja, lekker bezig met paddo's en slechte gewoonten.

Een mooie gospel was dat van Cap Mau. Met handgeklap en Afrikaanse gospel door het geweldige Soweto Gospel Choir in Hand It Over. Hun nieuwe single en geschreven door Cap Mau. Met daarvoor American Aquarium in Bad Habits. En Jeffrey Halford en de Healers zorgen voor het slotwoord. Met een ongebruikelijk lied van ze. Namelijk met een mooie rol voor de accordeon. En dat lied dat is Corazon van hun nieuwe album Used Parts. Nou, die albumtitel Used Parts zet je trouwens op het verkeerde been, want er staan helemaal geen reprises op. En als je dan Corazon hoort, dan weet je dat wel. En daarin zingt trouwens Jeffrey Halford I hate it when the music stops. Nou, ik ook. Maar daar is geen ontkomen aan. Volgende week meer. En ik dank weer Jan Jansen, Robbie Klanderman en natuurlijk alle luisteraars. Graag tot de volgende week. Hier zijn Jeffrey Halford en de Healers, Corazon.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker

0: hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.
3: Soms komt ook aan hele mooie dingen een einde. Plakplaatjes een uur lang, break-up songs.
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

Ja. Toegegeven, het is een beetje bruut. I used to love her, but I had to kill her. Plakplaatjes. Echtscheidingsplaatjes, noem ik het maar. Relaties die stuk gaan. Je hoorde Guns N' Roses trouwens als eerst. Dat was de B-kant van Paradise City, hun hitsingle. Een uurtje niet het leukste, echtscheiding, maar je krijgt er wel prachtige muziek van. Dus vandaag. Een miljoen miljard echtscheidingsplaatjes, break-up songs zijn er wel gemaakt. Ik heb er een paar voor je uitgekozen. De J. Gaals Band nu. Hun conclusie, love stinks.

Ja, dat kon je wel aan de Jay Giles Band overlaten. Lekkere riffjes op gitaar bedenken die je ook meteen beklijven. Love Stinks maken ze ervan. Het was het tweede plakplaatje en zo tellen we nog even door. Met het droevige verhaal van Dolores O'Riordan van de Cranberries. Die verliefd werd als tiener. Maar ja, hij ging er vandoor. Hij liet het lopen. Later maakten ze daar dit nummer van. The Cranberries en Linger.

Ze speelden het in Carré in Amsterdam. En gelukkig werd het opgenomen en kunnen we er nu nog steeds naar luisteren. Een concertplaat en concertposter moet ik zeggen. Beth Hart en Joe Bonamassa. En I Would Rather Go Blind. Dat nummer leerde ik kennen niet door die fantastische originele Etta James uitvoering. Maar door Chicken Shack. Dat vond ik een rare naam. Wel een lekker nummer. I would rather, ja, deze dus. Wat ik pas sinds kort weet. Is dat dit gezongen werd door Christine Perfect, die wij leerden kennen als Christine McVie van Fleetwood Mac. En als je het fragment nu terughoort, dan denk je, ja, waarom is mij dat nooit eerder opgevallen? Bizar, want het is inderdaad gewoon de stem van McVie. Goed, allemaal terzijde. Plakplaatjes over break-up songs. Einde relatie. Het is niet autobiografisch dit uur, gelukkig, moet ik zeggen. Dan pak er een oude Frank Boeijengroep bij. Over hoe het in een relatie al ingewikkeld kan worden. Je hoort De Kooi.

een van de nummers van het album Contact, waar ook die grote zwart-wit en het ook Contact opstonden. De kooi van de Frank Boeien groep. En dan als je eruit stapt, dan komt daarna ook nog een hele periode. Hè? Lucy Dekkers zingt erover in Night Shift. Ze begint klein, maar je hoort, kleine meisjes worden al snel groot.

Ja, dan kom je elkaar veel minder vaak tegen als je een night shift gaat werken en je ex doet dat niet, Lucy Dekes. Ze begon klein en dat was verdrietig en geloof dat daarna de boosheid wel losbrak, dat je dat wel kon horen. Jim Croce merkt in huis minder voetstappen.

Het is geen hele sterke openingszin, hè, waar dit nummer mee begint. Tenminste, voor een relatie. This is our last goodbye. Jeff Buckley van zijn enige echte album Grace, natuurlijk uit 94. Veel ouder is dit nummer in de versie van Dinah Washington, After You've Gone.

Hoe vaak zou dat niet gezegd worden bij een break-up, bij een scheiding? Je krijgt er nog spijt van, Dinah Washington, After You've Gone. Nummer dat uit 1918 stamt. En toen zij het in 58 opnam, was zij al de 35ste of zo. Dus een classic zou je kunnen zeggen, maar wel een lekkere. En wat daarna gebeurt, ja, je moet er toch weer aan wennen aan nieuwe situaties, hè? John Mayer lukt het nog niet in Still Feels Like Your Man.

Soms kun je inderdaad beter gaan, hè? I'm leaving you, woman, before I commit a crime. Dat is beter voor allebei dat je er dan alvast vandoor gaat. Live Stevie Ray Vaughan. Todd Rundgren doet het heel anders. Een lied als een telefoongesprek. Dat dan ook moet beginnen met... Hello, it's me.

Ja, de WhatsApp had hij nog niet toen. Dus het moest in een telefoongesprek. Een telefoontje van Todd Rundgren. Hello, it's me. Laatste plaatje om te plakken in plakplaatjes vandaag over break-up songs. Zomaar een greep uit die miljoenen die er zijn. Het laatste plaatje om te plakken is van een redelijk nieuwe ster in het firmament. Hij staat zaterdag op Lowlands ook. Somber probeert het om vrienden te blijven. Back to friends. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Een zwaar busongeluk in Hongarije heeft zeker 12 dodelijke slachtoffers geëist. 20 mensen raakten gewond. De bus sloeg zaterdagnacht rond 1 uur over de kop op de M3, nadat de chauffeur vermoedelijk in slaap viel. Van de 59 inzittenden zijn 35 mensen door de brandweer gered. Een van de chauffeurs is aangehouden. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president

0: 20 graden. Lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en 12.

0: Ja, dan zijn we in onze zomerserie. Dag Bart.
1: Dag Vic.
0: Ja, de zomerserie die staat in het teken van automuziek. Muziek die lekker klinkt in de war.
1: Ja, en we hebben er al hoeveel op zitten? Zes? Vijf,
0: zes? Zes gehad. Voorlopig de laatste, denk ik. Hè?
1: Jawel.
0: Want de zomer komt tot zijn einde. De scholen beginnen weer. En we gaan eventjes op de terugweg weer de snelweg. En af en toe nemen we een rustig zijpaadje. Maar we beginnen niet met Train to Nowhere, maar Road to Nowhere. En wel van de Talking Heads.

0: David Byrne en Talking Heads. En David Byrne die blijft maar optreden, hoor.
1: Jawel.
0: Leest voortdurend in de krant.
1: En, met veel succes ook.
0: Ja, en waarom ben ik daar weer niet bij?
1: Ik weet het niet.
0: Omdat ik er niet van hou om met z'n 400.000 in een wei te staan.
1: Dat is een beetje...
0: met die zon op mijn kop.
1: Ja.
0: Zijn we te oud voor, Bart?
1: Het is te druk daar allemaal. Nee, dat is niet voor ons. Nee, dat, wij haken af. Hoewel, als het in een kleine zaal is, dan sta ik weer graag voor het podium, hoor. Ik kom binnenkort trouwens... met kerst is er iets speciaals in de Paradiso.
0: Wat vond er zo?
1: Met kerst, in Paradiso. Is dat niet een Seppos-avond met kerst? Als toch over kleine zaaltjes hebben.
0: Daar ga ik niet heen, hoor.
1: Nee?
0: Kerstmuziek. Dat is verschrikkelijk.
1: Oké. Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik heb een keer een kerstcd gemaakt met allemaal alternatieve Nederlandstalige kerstliedjes. Ja. Maar daar krijg je dus al die rommel weer binnen van Rudolf het Rentpaard en Jingle Bells. En dat kunnen we hem niet hebben.
1: Moet je niet hebben. Nee, gaan we niet doen.
0: Verder geen kwaad woord over Seppos. Mooiste café van Amsterdam.
1: Dacht ik wel. Nou, we hebben het over The Road and Nowhere. Maar ik heb een nummer van de Stones gekozen. Down the Road, The Peace. Het is een nummer van Chuck Berry. En over het algemeen is het zo dat de originele beter zijn dan de covers. Maar de Stones die hebben toch heel vaak er iets aan toegevoegd. Het wordt iets flitsender. Het wordt iets meer uptempo. Datzelfde. Dat geldt eigenlijk vooral voor dit nummer. Down the Road, The Peace, de Stones.

0: de gitarist doet zijn best. Maar op de achtergrond horen wij Ian Stewart, de man die bij live optredens achter het podium moest gaan zitten. Achter een gordijn, want ja, nee, die paste niet in het image van de Stones. Hè. Dat was toen al. Nou, hij was een rock'n'roller. Hij was ook groot. Het was hij zag er niet echt uit zoals de rest van de Stones. Zijn look paste niet in wat de Stones wilden verkopen.
1: En van welke periode was dat?
0: Dit is de eerste periode. Dus dit is van LP nummer 3.
1: Dus dat is een gemiste Stone.
0: Dat is de zesde Stone eigenlijk, ja. En net hij speelt op al die platen mee.
1: Net als die man van de Pretty Things. De baas van de Pretty Things, die is toch ook bij de Stones begonnen ooit?
0: Oh, dat was Dick Taylor.
1: Ja,
0: Dick Taylor, ja. Die
1: is er ook uitgegooid, toch?
0: Ja, die heeft toen ver gegaan als met de Pretty Things. Ook succes geboekt, maar niet zo ver als bij de Stones natuurlijk. Nee.
1: Brian Jones is er ook uitgegooid, hoor.
0: Ook, ja.
1: In het zwembad.
0: Ja. Nee, maar de Stones hebben al heel snel... Dat was trouwens met de Beatles ook zo. Die hebben natuurlijk al heel snel gedacht, wat verkoopt? Hoe moeten we ons verkopen? En we maken er ook een leuke tweestrijd van. Stones tegen de Beatles. Ja, dat schijnt altijd wel weer te verkopen. Ja. En dat is vele keren nagedaan. Oasis, Blur, noem maar op.
1: We hebben het dus over automuziek. Even Bart nog voor de lui die op vakantie waren. Wat doet automuziek ook weer?
0: Die zorgt er ten eerste voor dat wij op het dashboard of op het stuur gaan meetikken. Het is een ritme dat begint en dat gaat eigenlijk het hele nummer zo door. Liefst geen breaks natuurlijk. Bassist is natuurlijk belangrijk. De drummer is belangrijk.
1: Het woord rood hoeft niet per se erin.
0: Dus... Nee, dat hoeft ze absoluut niet per se. Nee, maar je moet je er lekker bij voelen. Je moet echt denken van, oh heerlijk, ik kom in een soort flow. Ja. En dan rij je lekker op je gemak. Naar waar ik maar dan ook doe.
1: Maar, nou, ja. Chris Isaak voldoet daar volgens mij bijna bij al zijn nummers aan. En hij is op weg naar een blauw hotel.
0: Oké.
1: Chris Isaak.
0: Blue Hotel.

0: Chris Isaak met zijn prachtige stem. De opvolger van Roy Orbison, wat mij betreft.
1: Ja, zeker. Mooi nummer. Goed nummer. Lekker ritme. Niks mis mee. We gaan naar een van mijn favoriete bands van vroeger. Status Quo. En ja. Als je dat zei, dan werd je toch eigenlijk een beetje tot de domme jongens gerekend. Als je bij Boeddhist kwam ook, dan hele intellectuele muziek van Roxy Music. En noem ze allemaal maar op. Maar ik hield van Status Quo. En trouwens, de meeste vrienden van mij uit Landsmeer hielden van Status Quo. En het was allemaal even lekker. Ook Status Quo heeft heel veel nummers gedraaid die je rustig in onze auto specials kunt draaien.
0: Nou, rustig.
1: Nou ja, precies. Nee, dat klopt. Roadhouse Blues heb ik gekozen. En ja, de meeste mensen kennen het natuurlijk van The Doors. Dat was weer de intellectuele kant. Maar wij draaiden dan van Status Quo Roadhouse Blues. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: Ja, ik krijg het gebaar dat ik het dashboardkastje weer naar de verdeling
1: ja, haal. Ja, nee, ik denk ik stop het nummer, want dit gaat verkeerd. De studio wordt afgebroken hier.
0: Ja, status quo, dat is de verstand op nul
1: ja.
0: En de handen op oneindigen.
1: Precies, feesten maar, ja, leuk.
0: En wat trommelen, heerlijk. Ja, Engelse bands, dat is niet typische roadsmuziek op een of andere manier. Ik weet niet waarom. We hebben nu 6 uitzendingen gehad. Over het algemeen draaien we Americana, hè?
1: Ja. Ja. Ja, misschien dat we het goed kunnen maken nog deze uitzending.
0: Ja.
1: Ik heb er nog wel een paar, denk ik.
0: Ik heb hier wel Dave Edmunds nog in de aanbieding.
1: Oh, mooi.
0: Die heb ik al een keer gedraaid, maar nog niet met Girls Talk.

0: De mannen rijden en de girls talk. Mm-hmm. Oftewel, een compositie van Elvis Costello was dit. Hè?
1: Ja, dat was nogal te horen ook een beetje voor
0: je. Ja, maar Dave Edmunds heeft hem aanmerkelijk verbeterd.
1: Jawel, mooi. Lekker nummer.
0: Ja, dat heb je ook altijd met Bob Dylan. Hè? De covers van Bob Dylan zijn vaak beter dan die van de master zelf.
1: Klopt.
0: Dat is bij Elvis Costello ook vaak het geval.
1: Ik ga misschien toch wel een Bob Dylan draaien nog in dit uur. Als we de tijd voor hebben.
0: Ja, staat hij ook wel eens onder... Ja, die is permanent onder rood.
1: Jawel, nee, ik heb al een paar lekkere nummers van hem gevonden. Ja? Van LP's die, onder andere van Under the Red Sky... die wordt door niemand gewaardeerd, maar door mij wel.
0: Het laatste nummer... Nummer 10? Nee.
1: We komen erop. Ik weet niet of Unbelievable nummer 10 is. Nee. Of dat Under the Red Sky misschien ook nummer 10 is. Maar,
0: nummer 10. Zometeen heb ik de titel te pakken. Jij gaat eerst iets anders draaien.
1: Ik kom bij... want ik heb beloofd dat ik wat meer Engels ga draaien. Dus, nou ja. Belofte maakt schuld. Gary Moore en Phil Lynott. Bekenden ze alle twee van Thin Lizzy. En die hebben samen ook een paar leuke dingen gedaan. Onder andere Out in the Fields.

0: Ja, we zitten vrolijk mee te zingen, want het is natuurlijk een heel ernstig nummer. Out in the Fields, Death is Just a Heartbeat Away. Het gaat over de oorlogen, de zinloze oorlogen met name. En de heren, de beide heren, Gary Moore en Phil Lynott. Helaas, ze zijn niet meer. Prachtige muziek gemaakt.
1: Ja, ik heb het raampje opengedraaid, want het klonk nogal hard.
0: Jawel.
1: Maar ik kan er overheen.
0: En?
1: Ja, de comeback van Nick Lowe in de 70s... toen hij producer werd van Stiff. Toen heeft hij zo'n keihard legendarisch nummer opgenomen. Heart of the City. En duurt maar 2 minuten. Ik vraag me af of je hierbij kan meetrommelen. We gaan ons best doen. Het komt van het album Quiet Please. The New Best of Nick Lowe. Nou, Quiet Please, daar klopt helemaal niets van. Heart of the City!

0: Nou.
1: Ja, heerlijk.
0: Ik kan hem lekker mee klappen, hè? Mee dreunen.
1: Ja, zeker, zeker. Goed nummer.
0: Ja, jouw stuur hangt ook alweer scheef.
1: Ja, nee, we moeten hem even aan de kant zetten, denk ik. Nou, wel. Ja, ik kan hier wel een nummer opdraaien dat er ook een beetje bij hoort. Dus we gaan weer op de weg.
0: En, ja. Het was Niklo, hè, overigens.
1: Niklo, ja, precies. Hard of the City.
0: Ja, dat hoorde je wel. Hard op de City.
1: Jawel, zeker, zeker.
0: Hard op de City.
1: Nou, veiligers hier maar weer op. En we gaan beginnen met een nummer van Social Distortion. Don't Drag Me Down.

0: Social distortion.
1: Ja, het lijkt wel de 15 harden van Lagarde, hè, dit uurtje.
0: Jawel, nou ja, wij vonden Lagarde eigenlijk altijd een beetje softe muziek draaien. Ik draaide vroeger muziek en dan stond ik altijd. Muziek zittend beluisteren vond ik helemaal niks. Het moest agressief zijn. Je moest er echt een beetje opgewonden van raken. En van dit soort nummers raakte ik echt opgewonden. Ik stond, of ik twee keer ook heb ik gelegen op dit soort muziek. Ik fietste vroeger op mijn mountainbike naar Amsterdam. Naar school. En met de koptelefoon op stom. En twee keer op mijn motorkap gelegen. Omdat ik niks hoorde aankomen.
1: Nee.
0: Met social distortion heel vaak wel op mijn hoofd. Veel te hard, veel te gevaarlijk. Niet doen. Doe die dingen van je
1: en
0: hoofd.
1: En daarna, als je dit gehoord had, dan ging je voor de klas staan.
0: Ja.
1: En dan was je de rust zelf.
0: Precies. Jongens, hou je een beetje rustig.
1: Knap.
0: Ja.
1: Oké, okay, J.J. Kill die staat ook bekend als de man van het rustige landweggertje.
0: Mm.
1: Maar hij heeft toch één keer behoorlijk de versnelling aangehad. Misschien ook wel omdat het de titel Devil in Disguise gebruikt. Die we natuurlijk allemaal van Elvis kennen. Maar dit is een heel ander nummer. Devil in Disguise van J.J. Kill.

0: Ja, normaal zit je het op zijn gemak, maar nu is hij in 2 minuten klaar. Omdat hij wat sneller zingt dan normaal.
1: Goed nummer, lekker ritme ook.
0: Kill, Devil in Disguise.
1: Prachtig nummer, geweldig. Nou, ik heb Bob Dylan beloofd. Nou, ja. Unbelievable is het. Ik weet niet welk nummer het van de LP is.
0: Nee.
1: Under the Red Sky. We gaan het opzoeken.
0: Even zoeken hem op. Het laatste nummer, hoe heet het nou? Cats in the Well.
1: Oh.
0: Ken je dat?
1: Nee, ja, ik ken het wel, maar ik heb het niet bij me.
0: Nee, dat is ook een van de weinige echte dansnummers van Bob Dylan. Mm-hmm. Ik heb een keer een avond dansmuziek van Bob Dylan gedaan.
1: Oh.
0: Maar er was één groot échec. Er was maar één nummer waar ze op danste. I Want You.
1: Oké.
0: En de rest ging allemaal de mist in. Inclusief die Cats in the Well, want dat kenden ze niet. En hij opende de laatste jaar heel vaak zijn concerten met dat nummer Cats in the Well.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Maar ik ben heel benieuwd naar het uptempo nummer dat jij nu gaat draaien.
1: Unbelievable.
0: Ongelooflijk.

0: maken.
1: Ja, die bedillen, die kan er wel van.
0: Ja, wel. Ja, ja, vrolijke jongen.
1: Rode luchten pakken zich samen boven het paradijs. En ongelooflijk, zoals Bob Dylan een believer zingt. Prachtig. Ja, de Beach Boys, die ja, is toch echte automuziek ook. Maar ja, ze zingen vaak te mooi voor automuziek. En je moet wel kunnen meezingen met automuziek, maar het moet niet moeilijke teksten zijn vooral. Dus God Only Knows, dan gaan we niet in auto zingen.
0: Nee.
1: Maar Do It Again, dan komen we naar Tremmie.

0: die trommelde lekker mee. Hoor.
1: Jawel, we trommelden zeker lekker mee. En we zongen ook lekker mee. Dat is heel fijn.
0: Er zat een kleine break in. Dat mag niet bij automuziek. Maar daar gingen ze toch gauw overheen. Hè?
1: Ja, de Beach Boys mogen het wel.
0: Ja,
1: vind ik.
0: Even gingen ze heel zachtjes en mooi zingen. Niet oppassen, hè? Het is wel in de auto. Dankjewel. Ja. Doe het niet weer.
1: Nee, precies.
0: Do it again.
1: We gaan, we hebben net gehad over Bob Dylan. Dat hij vooral ook te pruimen is als andere mensen zijn muziek uitvoeren.
0: Ja.
1: En ja, de Birds hebben natuurlijk heel veel van hem gecoverd. En een van die nummers die kunnen we echt mooi draaien. Want het past in dit thema. We hebben het over The Road to Nowhere. En de Birds hebben een prachtig nummer van Bob Dylan opgenomen. You Ain't Going Nowhere.

0: prachtige uitvoering weer van de Birds. You Ain't Going Nowhere.
1: Ja, ik begon de uitzending met Road to Nowhere van de pratende hoofden, de Talking Heads. Maar er is eindnummer. Nou, daar gaan we nu even het dashboardkastje er meteen mee uitrammen. En het stuur liever nog niet, want daarna komt er nog één nummer. Ik ga draaien de beruchte Psycho Killer.

0: Een echte car classic. Psycho Killer. Van de Talking Heads.
1: Juist, en daarmee zijn we aan het eind van onze carmuziek gekomen. Hè?
0: De zomerserie in 7 afleveringen.
1: Ja, het zit erop.
0: Je kunt ze allemaal terugluisteren overigens, hè, via de website van 40 Up Radio. Een beetje knoeien, dan vind je al die muziek weer terug.
1: Leuk. Nou, aan mij de eer om het laatste nummer aan te kondigen. Dat wordt een nummer van Joe Walsh, Rocky Mountain Way. En volgende week zijn we er met, ik weet nog niet wat, jij wel?
0: Nee, daar gaan we eens even goed over nadenken.
1: Nou, dat gaan we zeker doen. Nou, in ieder geval tot volgende week.
0: En wat krijgen we voor nummer?
1: Joe Walsh, Rocky Mountain Way.
0: Ah, oh, ja.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels 3000 hectare verwoest en geldt als de grootste in de Belgische geschiedenis. De vuurlijn strekt zich uit over meer dan 1 kilometer. Meer dan 250 hulpverleners bestreden de brand die sinds vrijdag woedt. Twee Nederlandse Chinook-helikopters, brandweerlieden uit Duitsland en Luxemburg, bieden hulp. Inwoners van het Duitse Monschau werden gevraagd voor 10 uur onderdak te zoeken. Een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kolodino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, is volgens Oekraïnse media in brand gevlogen. Het gaat om een nieuwe aanval op een magazijn van dit particuliere bedrijf. Beelden tonen een enorme vuurzee bij het gebouw. Een zwaar busongeluk in Hongarije heeft zeker 12 dodelijke slachtoffers geëist. 20 mensen raakten gewond. De bus sloeg zaterdagnacht rond 1 uur over de kop op de M3, nadat de chauffeur vermoedelijk in slaap viel. Van de 59 inzittenden zijn 35 mensen door de brandweer gered. Een van de chauffeurs is aangehouden. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden.

You're the Stand By Me. Met op drie kwart dus die solo van de gitarist Jesse Ed Davis. Over hem gaan we het hebben. Zo direct wat meer persoonlijke informatie. Eerst nog een ander liedje waar je hem heel speels mee hoort doen op dit reggae-achtige All Right for an Hour van de LP Atlantic Crossing van Rod Stewart uit zo midden jaren 70.

Jesse Ed Davis dus, samen met de band van Rod Stewart op het album Atlantic Crossing was dat. En Jesse Davis werd geboren in 1944 in Oklahoma en hij was een zogenaamde Native American. Zijn vader die kwam af van de Comanche Nation, de Comanches, Indianen, ja, dat mochten wij vroeger gewoon zeggen. Nog een andere superster met wie Jesse Ed Davis samenwerkte was Bob Dylan. En dat was op het nummer Watching the River Flow. Bob Dylan die wilde weer muziek gaan maken en die kwam met een rockachtig nummer wat een beetje terug deed denken aan de tijd van Blonde on Blonde. En hij vroeg Leon Russell of hij met zijn band die plaat wilde produceren. En Leon Russell speelde in die tijd, we hebben het over 1971... regelmatig met Jesse Ed Davis en Jim Keltner op drums en ik dacht Carl Radel op bas. En in die formatie begeleiden ze dus Dylan bij dit nummer Watching the River Flow. Leo Russell was toen een beetje op het toppunt van zijn roem. Had met Joe Cocker de wereld rondgetoerd met de Mad Dogs en Englishman Tour. En had ook een plaat opgenomen met een paar Dylan-nummers. Daar draai je direct zo nog iets van. The Shelter People plaat van Leon Russell. En nu even dus dat Watching the River Flow met een prachtige solo van Jesse Ed Davis.

Heel typerend, die slide gitaar sound van Jesse Adaves, die hier hoort bij Dylan. En die hij ook gebruikte in ongeveer hetzelfde jaar, ik denk 71, op het album Leon Russell and the Shelter People, waar meerdere Bob Dylan covers op staan. En dit is een wat minder bekende, die werd pas later op de plaat toegevoegd als bonus track. Dit is Love -0/No Limits.

Jesse Ed Davis, ik had ooit een plaat van hem. Zonder te weten wie hij was en met wie hij allemaal gespeeld had. En het was met name van dat album Keep Me Coming. Dit nummer wat mij erg aansprak. En wat ook heel erg, nu je het terugluistert, heel erg aan Leon Russell en de sound van de Leon Russell Band doet denken. She's a Pain.

gaan even terug naar het begin van die samenwerking tussen Jesse Ed Davis en Leon Russell. Die bestond al zo in 1967, zo valt te lezen in het boek. Het prachtige boek wat de zanger van Buffalo Tom, Bill Janowicz, heeft geschreven over Leon Russell. Het heet The Master of Space and Time's Journey Through Rock'n'Roll History. Heel mooi boek, heel mooi geresearched, heel goed geresearched. Ik heb nog niet alles gelezen van het boek, maar ik vond dus wel een hoofdstukje over de samenwerking tussen Leon Russell en Jesse Ed Davis. En die was onder andere te horen op een plaat van een band die heet Le Cirque. En dat was oorspronkelijk een band uit Texas, die waren naar de Westkust gegaan. Die heette The Outcasts. En Leon Russell besloot een soort psychedelische, hippie-achtige plaat met deze band te maken. En met ook invloeden van de Beatles daarop te horen. En die hoor je dus ook, met name in het laatste stuk, in dit nummer Land of Oz van Le Cirque.

0: Een paar jaar later kwam Jesse Ed Davis in contact met bluesmuzikant Taj Mahal en speelde op een aantal platen van hem. En hier hoor je hem in het nummer Checking Up on My Baby, eind jaren 60.
1: I never take one.

Checking Up on My Baby, dus Taj Mahal. En is een opname uit eind jaren 60. En met dat nummer, of met die band die Taj Mahal en Jesse Ed Davis hadden, kwamen ze eind jaren 60 terecht in wat toen de Rolling Stones Rock and Roll Circus heette. En onder die vlag is het nummer ook later nog uitgebracht. En dat is dus wat je net hoorde. En het idee voor deze uitzending over Jesse Ed Davis komt van Franklin Misset, die al eerder een hele mooie uitzending voor mij samenstelde over gitarist Mike Bloomfield. Eind jaren 60 man, ook gitarist. En nu dus Jesse Ed Davis. Dank daarvoor, Franklin. Ik heb een beetje met je research gehusteld. Maar ik draai toch bijna alles wat je voorstelde om te draaien. Om te laten horen wat geweldige muzikant en gitarist vooral die Jesse Ed Davis was. Want hij leeft niet meer. Hij is al in de jaren 80 overleden. Helaas aan drugsoverdoses. Dat was allemaal niet zo fraai, maar daar hebben we het straks nog even over. We gaan naar een plaat die hij produceerde van een muzikant die mij niet bekend voorkwam, Roger Tilson. En dit is van een album wat die Roger Tilson maakte, ook zo rond 1970. Dit is Old Cracked Looking Glass.

hadden het in de uitzending over Phil Spector al over het concert voor Bangladesh. En ook daar staat Jesse Ed Davis met een enorme cast van... er staan iets van 5 gitaristen op het podium, onder wie ook Clapton en George Harrison natuurlijk. En ook Jesse Ed Davis is daar van de partij. En een heel mooi nummer van die opname van het Concert of Bangladesh. Billy Preston met zijn fantastische That's the Way God Planned It.

En door die link met George Harrison, die weer via Leon Russell tot stand was gekomen, want Leon Russell stond daar dus ook op het podium bij het Concert of Bangladesh. Hij was een belangrijke figuur in die band daar. Zo kwam Jesse Ed Davis dus ook in contact met George Harrison. En die had een nummer geschreven naar aanleiding van het gedoe met de Beatles eind jaren 60. Toen Harrison zelfs even uit de Beatles was gestapt. En er werd met advocaten gedreigd. En het was, de sfeer was niet al te best. En naar aanleiding daarvan schreef George Harrison het nummer Sue Me, Sue You Blues, hè? De klaag mij aan, dan klaag ik jou aan blues. En dat nummer dat nam Jesse Ed Davis zelf ook op in 1972 op zijn plaat Ululu.

En dan nog even naar zijn samenwerking met Eric Clapton. Die vond al plaats op zijn eerste album. Jesse Davis heet dat. Met een prachtige Indiaan die een soort vredespijp rookt op de cover. Een tekening daarvan. Let even bij dit Wachita's Love Child op de twee prachtige solo's aan het eind. Eerste is van Jesse en de laatste van Clapton waarschijnlijk. Tenminste, zo klinkt hij in de Derek and Domino style.

En het houdt niet op, want Jesse Davis was ook goed bevriend met Gene Clark, een van de oprichters van en bandleden van de Amerikaanse band The Byrds. En in 1971 speelde hij op een album van Gene Clark. En hij produceerde dat album ook, zijn tweede soloalbum, White Light. En hij speelde een mooie gitaarsolo op The Virgin.

En een paar jaar later speelt hij ook mee op een album van de Pointer Sisters. En dat doet hij in dit nummer samen met Bonnie Raitt. Dit is Grinning in Your Face.

0: Ja, we moeten even vertellen dat eigenlijk tijdens een tournee met Rod Stewart en The Faces het helemaal misging met het drugs- en heroïnegebruik van Jesse R. Davis. Iemand die van dichtbij dat meemaakte, zei erover dat Jesse R. Davis die op tour ging met The Faces was een andere dan de Jesse R. Davis die terugkwam van die tournee met The Faces. En hij kwam terecht in een appartementje in Venice Beach, waar hij alleen veel tijd alleen doorbracht in een soort kluizenaarsbestaan leefde als heroïne junkie. En we gaan naar een album uit 1986, waar Jesse R. Davis de poëzie en de teksten gebruikte van een andere Native American artist, John Trudell, die ook activist was. En het resultaat van deze samenwerking hoor je dus op het album A.K.A. Graffiti Man. En Bob Dylan was heel complimenteus over dat album toen het uitkwam in 86. En ook Jackson Browne was er zeer over te spreken. En volgens de man die een groot deel van de research voor deze uitzending deed, Franklin Misset, was het een zeer onderschat en over het hoofd.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. Digitale opvoedingsexpert Jacqueline Kleijer waarschuwt dat jongeren te veel aan zichzelf worden overgelaten online. Daardoor zijn jonge jongens vatbaar voor invloeden van figuren zoals Tate. Kleijer gelooft dat dit nog te keren valt, maar benadrukt dat de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij ouders mag liggen. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. Een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kolodino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, is volgens Oekraïnse media in brand gevlogen. Het gaat om een nieuwe aanval op een magazijn van dit particuliere bedrijf. Beelden tonen een enorme vuurzee bij het gebouw. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Orwell en met een Britse zomerrit uit 1993, Sunflower.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Met het nummer van zijn tweede solo-op Wild Woods ben je beland in Songs and Stories. Met het laatste deel van een drieluik over Paul Weller. In deel 1 en 2 hoorde je hoe hij als amper 18-jarige een van de aanvoerders van de punk en new wave werd met de Jam. En hoe hij vanaf begin jaren 80 muzikale verbreding zocht in de Style Council. Dat laatste ging een jaar of drie goed, maar eind jaren 80 raakte Weller de voeling met zijn publiek kwijt. De man die als een van de weinige 10 jaar lang politiek sterk geëngageerde teksten de top 10 in had weten te schrijven, zat op zijn 31ste en eens zonder platencontract. Een poging om aansluiting te vinden bij de net ontstaande housebeweging was behoorlijk mislukt en Paul Weller besloot volledig opnieuw te beginnen. Niet meer met de Style Council, maar als soloartiest. In dit uur hoor je een aantal van mijn favorieten uit zijn solocarrière. Die loopt van 1991 tot nu. Nee, geen You Do Something To Me. Die komt alweer een keer op een andere zender voorbij. Wel mooie songs van zijn 16 tot nu toe verschenen albums. En als slot een nummer van de plaat die op 25 mei 2024... ter gelegenheid van de 66e verjaardag van Paul Weller verscheen. En die plaat heet dan ook 66. Eerst terug naar het stroeve begin van zijn solocarrière. Als 31-jarige oudgediende zonder platencontract. En dat had je in 1990 nog wel nodig. Ik begin het verhaal van Paul Weller solo in 1990. Luister naar een live-opname van de BBC uit de stille periode tussen de Style Council en de eerste soloplaat van Paul Weller. Daarna hoor je enkele van zijn mooiste tracks, maar zo begon het.
2: The man behind the success of The Jam and The Style Council, Paul Weller. It's over a year now since Paul disbanded The Style Council, but since then, he's been busy writing new material for the lineup of the band that's become known as the Paul Weller Movement. Our first chance to sample his new sound came during November and December, when he took the new group out on the road for the first time, his first live gigs in 2 years. The shows were a mix of Jam hits, Style Council favourites, and brand new songs. So, let's check it out. Recorded live at the Town and Country Club in London, this is the Paul Weller Movement.

0: Sporty Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. Toen de Nijmeegse Gonny Houterman op sterven lag, ruimde haar zoon Tony de huurwoning leeg die zij sinds 1967 bewoonde. Verhuurder Portaal eiste echter ook een kale tuin en stuurde Tony een rekening van 7000 euro, waardoor de familie nauwelijks aan rouwen toekomt. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Amazing Rhythm Aces. Nooit van gehoord? Ze bestonden eerst van 1974 tot 81. Toen gingen ze een tijdje uit elkaar en kwamen we in 94 weer bij elkaar. Third Rate Romans, oftewel een slippertje maken. De vrouw zegt, geef mij de sleutel maar. En is een beetje zenuwachtig en zegt tegen de man, dit is de eerste keer van mijn leven dat ik dit doe. Third Rate Romans. Dit is OLM en dit is Not Trustworthy. Dat is van een Amerikaanse zanger die nooit en te nimmer hier in Nederland gedraaid werd. Hij heet Johnny Adams.

Not Trustfully. Johnny Adams werd 66 jaar oud toen hij in 1998 kwam te overlijden. Goed in gospels, goed in jazz, onbekend in Nederland. Johnny Adams. Dan nu, muziek van Arthur Alexander. Ja, dat is een zwarte meneer. En er is ooit een soort van verzamelaar uitgekomen. Die heet Adios Amigo, A Tribute To. Dit is een buiging van de witte muziekmakers van die tijd voor zijn muziek. Ik neem de zanger van The Byrds. Ja, een zanger van The Byrds. Roger McGuinn. En die kiest dit nummer, Anna, van de man Arthur Alexander. Dit vond hij mooi.

Dat was hem. Anna, Roger McQuinn. De leadzanger van The Byrds, die dit lied van Alex Alexander voor zijn rekening nam. Van Alex naar Joan. Joan Armatrading op een verzamel-cd, The Collection. En wat heeft zij te melden? Het zal met liefde te maken hebben. Is dat zo? Somebody will love you.

bekend. Joan Armatrading in de jaren 80, 90, volle zalen. Die geeft het stokje door naar Mountain Music, The Best of Alabama. Alabama was 40 jaar lang bezig om country music, southern country music, over te brengen op het publiek dat misschien niet zo met country te maken had gehad. Ze maakten een cd voor, zeg maar, degene die het niet kende, die het niet wisten wat het was, en noemden dat dan ook meteen maar The Best of Mountain Music. Dit is een nummer van ze, dat heet Southern Star. Oh!

Mountain Music, The Best of Alabama. Die band was ongelooflijk populair in de zuidelijke staten. Als je naar een concert ging, spijkerbroek, spijkerhemd, laarzen en een hoop bier. Brengt me bij een uitgave uit 1973. American Gothic heette het album. En de man die het zong en de liedjes gemaakt had, heette David Eccles. Het deed nauwelijks iets. Alleen insiders zeiden van, oh, die man kan prachtige teksten schrijven. Maar verkopen? Homer. In 93 werd dezelfde plaat nog een keer uitgebracht. Rolling Stone, het blad, ging erachter staan en zei dat er iets heel speciaals was. American Gothic. Dat is deze David Eccles. American Gothic is een plaat om te hebben. En als je hem niet hebt, heb je pech.

David Eccles. CD American Gothic. Het nummer Friday, sorry, Another Friday Night. Dan een Canadees die totaal onbekend is. En hoe ik eraan, ja, ik weet waar ik hem kocht. In Vancouver. En daar was hij bekend. Maar de verkoper zei van, in Europa hebben jullie nog nooit van hem gehoord. AC Newman heette die. Het is dat het lekker warm is op het ogenblik. Het laatste nummer van zijn cd, die de titel heeft The Slow Wonder, is 35 in the Shade.

uitgebracht in 2004. De cd The Slow Wonder van de Canadees AC Newman. Ja, dat zat er nog achteraan. Vrijheid van de artiest, mag je zeggen. Het nummer van was wel kenmerkend voor deze dagen. 35 in the shade, 35 graden in de schaduw. Oké, nieuwe ronde, nieuwe kansen. De Amazing Rhythm Aces. Er was één grote man, Russell Smith, die de meeste dingen bedacht van die groep. 18 albums bij elkaar gespeeld. Allemaal miljonair geworden. Allemaal goede muziek gemaakt.

The Amazing Rhythm Aces. 18 albums brachten zij op de markt. Dit nummer heette Typical American Boy. The Great Johnny Adams Blues album is aan de beurt. Met een cri de coeur, een hartekreet. My Baby Quit Me.

The great Johnny Adams. Bijna 30 jaar geleden overleed hij. Ik kom nog een keer terug op dat album van Arthur Alexander, waarbij gezegd dat allerlei andere artiesten bezit namen van zijn nummers. Heel veel Amerikanen. Maar er zit er één bij die niet Amerikaans is. En dat is een Italiaan. Zucchero.

Zucchero, From Now On, zong die. En dan te weten dat er voornamelijk Amerikanen opstonden. Roger McQuinn, die hadden we al gedaan. En Graham Parker en Frank Black. John Prine, Nick Lowe, Gary U.S. Bonds. Die zongen allemaal de muziek van Arthur Alexander. En toen kwam die Italiaan dus langs. Opmerkelijk. Joan Armatrading is aan de beurt. We hebben het over liefde of vriendschap?

0: so.
1: Jonah met Trading. Als je ooit bij een concert van de geweest bent, dan weet je zo ongeveer waar ze over zingt. Wat er trekt in het leven. Verhoudingen, vriendschappen, liefdes en alles wat daartussenin zit. Interessant, mevrouw, om muzikaal naar te luisteren. We gaan naar de Mountain Music, The Best of Alabama. 40 jaar lang top. 40 jaar lang voor volle zalen gespeeld. En het liefste zouden zij in Alabama wonen. My home is in Alabama.

Alabama, de band. Dan, totaal ander gedeelte van het muziekpalet. Hier is de Canadees AC Newman. Zijn lied heet Most Office Prizefighters.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. De 22-jarige Wadouche Rabai uit Zeist is al bijna een maand vermist in Marokko. Hij verdween op 19 juli in Tanger tijdens een vakantie met zijn ouders. Wadouche heeft een dwarslesie, draagt een katheter en heeft psychische problemen. Zijn zus Amida verliest vertrouwen in de Marokkaanse politie en het Nederlandse consulaat biedt nauwelijks hulp. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Ja, je luistert naar Hans van den Burg met zijn Wirecut Composing. Waarin die liedjes draait die je echt niet op de nationale radio hoort. Nee, en zelfs ook niet bij die DJ, inderdaad. The Groundhogs begon ik mee, met Cherry Red, lekkere stoner rock. En daarna de Move, hippie muziek, Fire Brigade. En Fire Brigade is heel actueel. Met in verband met al die inbraken bij de brandweer. Door de onderwereld die dan die zware materialen nodig heeft bij andere inbraken. Lekker toch, gewoon. Het gaat goed. Heel goed. Want luister maar, ik ga ook dit draaien. Dat is leuk. Cage the Elephant.

Kings of Leon. Sex on Fire. Toe maar, joh. Cage the Elephant daarvoor met Ain't No Rest for the Wicked. En in verband met Cage of Leon met Sex. Ik denk, ik heb twee ondeugende nummers klaarstaan, zeg maar. En een daarvan is deze. Ja, je gelooft het niet. Het is een soort appelsap, eigenlijk. Maar ze zingen het echt. Ella Fitzgerald's There's a Lull in My Life.

Lisa Marie. Lisa Marie. Lisa Marie en Malcolm McLaren. Met Something's Jumping in Your Shirt. En daarvoor Er is een lul in mijn leven. Er is een lul in mijn life. Maar daar bedoelen ze natuurlijk gewoon een lullaby mee. Een liedje, dat was Ella Fitzgerald. Ja, dat zijn zomerse nummers met een beetje knipoog natuurlijk. En, maar we gaan iets draaien van nu hoor. Dit is een Audrey Wilde met A Simple.

Ja, dat is natuurlijk een keuze. Om zo'n lange outro te maken. Talk. En ik ben weer eens een keertje in een romantische bui. Want we hebben het weekend hebben wij in Friesland gespeeld. Tenminste met Buddy en de Bombies. Ik heb een groepje met alleen de Bombita's. En ik ben Buddy Odor natuurlijk. Dus dat is Buddy en de Bombies geworden. We speelden in Friesland 3 keer. 3 avonden lang. En daar raakte ik in een romantische bui. Doordat er iets gebeurde. En dus ik denk, kom ik naar Talk, it's you. En dat is dat heb ik altijd, dat ik mensen ontmoet waarvan ik zeg, goh. Ik voel me nou zo dat je is naar, dat we samen is naar, ja, samen ook nog, weet je wel. Ongelooflijk. Naar dat en dat nummer moeten luisteren. Dat heb ik dan met Talk, It's You. En daarvoor Audrey Wilde, die een simpel zong. Maar ook heel veel van Bowie heeft, zeg maar. Of tenminste, allebei deze nummers deden me aan Bowie denken. En misschien wordt dat de nieuwe Bowie, die Audrey Wilde. Want ik zoek hem maar eens op. Hij ziet er in ieder geval excentriek genoeg uit. Dat zeker. We zitten nu op het half uur weer. En ik wil even laten horen 2 thema's die hier in de popmuziek bestaan. De ene is dit. Die 3 akkoorden.

0: Je luistert naar Vortiap Radio met Hans van den Burg en zijn programma Waya Quit Composing.
1: Ja, dat was eventjes een hoe heet het, ook een bumpertje wat ik gemaakt heb. En je hoort het helemaal niet, dat ik het instart en zo, dat soort dingen. God, Sam, wat ben ik weer lekker bezig. Goeie nummers ook allemaal. Dem, Gloria, dat is echt een nummer wat ik, een van de eerste nummers die ik op gitaar kon spelen. Dat is een E-D-A. Dat gaat zo heen en weer de hele tijd. En ook het volgende nummer van Die Ombres. Ook Let It Out, Let It All Hang Out. Ook die drie akkoorden. En het lijkt heel veel Jonathan Richman. En verder ook nog heel veel andere mensen. Even dit. Lekker tussendoor. Indrukwekkend. Een plaat die zij maakt, zoals ze zingt, zoals ze eruit ziet. Noem maar op. Zo lekker dit.

Ja, Lola Jong was dat. Met Messi. En ja, eerst dan denk je van waarom zou ze over een voetballer zingen, weet je wel. Maar zij bedoelt alles wat ze in haar leven heeft meegemaakt nogal Messi was. En dat ze op een gegeven moment afgekikt is en er bovenop is gekomen. Een goed, dit was haar eerste hit. En voor de rest moet je eens even naar die albums of albums luisteren van haar, denk ik. En Split Ends met I Got You, dat zit ook weer een verhaal aan vast natuurlijk. We hebben met hen in Paradiso gespeeld, maar toen wij speelden in het naprogramma, zeg maar, van Split Ends. Hadden ze toen nog, en hebben ze in het hoekje van de zaal hadden ze een extra podium. Wij begonnen nadat Split Ends was afgelopen. Toen zij in Paradiso speelde en we begonnen meteen. Dat was een beetje de afspraak. En meteen liep ook de hele zaal leeg. Goed, we kijken, wat gaan we doen? Oh ja, houden jullie van koken met insecten? Ik bedoel, ze zeggen niet veel, maar het schijnt heel gezellig te zijn om te koken met insecten. Dat is... Luister maar.

Captain Sensible. Man, man, man. Van, hoe heet de band? Hoe heet de band waar Captain Sensible in speelde? En wil je erop reageren? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Welke band speelde Captain Sensible? En daarvoor de Sporting Groupies met Cockroach. Met over insecten, met insecten koken. Dat wordt op een gegeven moment noodzakelijk, omdat alle beetje behoorlijke eten uit de wereld wordt geholpen. Maar daar ga ik het verder niet over hebben. Ik ga afsluiten. Ik vond het weer heel fijn om voor jullie dit programma te maken. Het is maar een uurtje. Ik heb eigenlijk heel veel te vertellen. Maar dat kan niet. En dus gaan we volgende week weer gewoon vrolijk verder. En dit is Los Lobos. En die staan op 1 overal, weet ik veel, met La Bamba. Maar dat is echt het minste nummer juist wat ze ooit gemaakt hebben. Ze zijn veel beter dan dat nummer. Leuk nummer, gaat niet om. Trini Lopez, geloof ik, La Bamba. Maar dit is bijvoorbeeld Little Japan. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dag.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. De Prothes Foundation in het centrum van Kiev verstrekte gratis 2500 protheses aan 1300 patiënten sinds het begin van de oorlog. De stichting wil oorlogsslachtoffers zichtbaar maken in de samenleving als breuk met de Sovjet-traditie waarbij mensen met amputaties werden weggestopt. Schattingen over het aantal Oekraïners dat een ledemaat mist lopen uiteen van 50.000 tot ruim 100.000. Vier renaissancewerken van kunstenaar Antonello de Messina zijn gestolen uit een museum in zijn geboortestad Messina op Sicilië. De diefstal vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Drie van de vier werken hadden Messina nooit eerder verlaten. Het Italiaanse ministerie van Cultuur spreekt van werken van buitengewone waarde. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 2:50 was de storing weer opgelost. En dan het weer nog. Vanavond schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind neemt weer af naar zwak en rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden en lokaal nog 20 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music. Bamba!

Ja, ze werd natuurlijk het beroemdst door het duet samen met Elton John. Elton John. Deze Kiki Dee, samen met Elton John natuurlijk bekend om Don't Go Breaking My Heart. Maar dit was haar solo-hit. Dat was nog daarvoor, 1974. Ja, ja, I Got The Music In Me. Ik kan me nog herinneren dat ik als klein kind op de bank zat met net gekamde haartjes onder de douche vandaan. Of eigenlijk uit het bad vandaan. Dat zij optrad bij de Alles Is Anders show van André van Heuvel. Dat waren zo mijn eerste herinneringen aan de Nederlandse tv met popmuziek daarop. En ik vond dit gelijk een leuk plaatje. Al was ik toen nog maar 10 jaar oud. Nou, ongelooflijk. Kiki Dee dus. En I've Got The Music In Me. Leuk dat je luistert hier zo naar de radio. En dit is 40 Up Radio met op dinsdagavond en zondagavond Mark van Dalen hier zo. En ik vind dat hartstikke leuk. Ja, en hou dat gevoel gewoon lekker vast. Hij is helaas overleden en was een van de broertjes Gibb. Hij zat niet in de Bee Gees, maar was wel heel talentvol en succesvol. En had een paar leuke platen en die Gibb. En dit is het liedje Desire. Ik zeg een bijzonder

Dit is de band Pulp. Onder de bezielende leiding van Jarvis Cocker. Is die familie van Joe? Staat niks bij. Nou ja, anders weet ik dat gewoon helemaal niet. Sorry daarvoor. Ik kwam deze tegen het bakje nieuwe nummers. En nou, ik dacht, hij is goed. Hij is lekker. Dus we staan al sinds 1978, joh. Oude rotten in het vak, deze Pulp. En dit is de nieuwe single, die heet in ieder geval Spike Island. En die hoorde je hier bij Voor Die op Radio. Mijn naam is Mark van Dalen. We gaan het niet te moeilijk zoeken vandaag. We gaan het een beetje toegankelijk houden, omdat Rod Stewart nu komt. Met een prachtig mooi nummer. You're in my heart, you're in my soul. Die hoor je nu bij ons op de radio.

Kliek, zo heet dit bandje. Ergens uit de jaren 80. Voor mij was het... ik gok nu, hè. 83? Nou ja, pin me er niet op vast als ik niet goed zit. In ieder geval ergens in de jaren 80, dat sowieso. Kliek, of klik, en Stop Dugging Me Around. Deze maestro kennen we natuurlijk van Ultravox, maar ging ook solo. Ja, dat hoort zo dan, hè, als je in een belangrijke band zit. Mitch Ure van Ultravox scoorde een hit met dit nummertje. En een lekker nummertje. If I Was.

Ja, dat was toch een soort nep Elvis, toch? Maar er waren er meer, hè? René Schumann, Jack Jersey, Lontel Ernie. Maar deze was toch wel lekker. Had een paar hele leuke hits. We hebben het natuurlijk over Shakin' Stevens en This Old House. Dat was de debuutsingle van deze man. Ja, moet je eigenlijk zeggen. Shakin' Stevens hier bij 4DM. En we gaan luisteren naar... Een mevrouw die heet Shane Boos. Maar ze noemt zichzelf Somber. S-O-M-B-R. Maar dat is ze niet. Ze is het niet. Het is een heel gaaf plaatje. Heel gaaf nummer. Back to...

fantastische duo die het wel onder de knie hebben. Deze, ja, twee mannen uit Noord-Ierland, eigenlijk afkomstig. Matthew McBrier en Andrew Ferguson. Lekker instrumentale muziek. En die kun je, als je op een festival gaat kijken, kun je dit soort dingen horen soms, hè? Lekkere muziek. En daar is ook plek voor hier bij 4D op radio. Want luister bijvoorbeeld eens naar mijn mixprogramma. Dat is op vrijdag en zaterdagavond van 11 uur tot 12 uur. Daar hoor je mij haast niet praten, maar lekker mixen met heel veel elektronische dancemuziek. Met de house muziek natuurlijk, maar ook met wat trance-invloeden, techno-invloeden, disco-invloeden. Alles komt voorbij zaterdag en vrijdagavond van 11 tot 12 uur. Hier bij 4D op radio. Mijn naam is Mark van Dalen en dit is The Beautiful South.

Het is iedere week anders, dit uurtje vandalisme. Mijn naam is Mark van Dalen. Dat had ik volgens mij al eerder gezegd. Nou, who cares eigenlijk? Golden Earring and Something Heavy Going Down. Van de minder gedraaide nummers van Golden Earring. Maar daarom niet minder leuk natuurlijk. Nee joh, lekker man. Lekkere muziek. Ja. Hey, laat eens wat van je horen. Dat kan via de WhatsApp. Ja joh, en dat komt hier gewoon rechtstreeks de studio binnen. Dat is 0611-3x2-3x1. 0611-3x2-3x1. Komt dat rechtstreeks op mijn telefoon binnen als je het leuk vindt. Of via de Facebookpagina van Fordy op Radio. Zoek die pagina even op en laat wat leuks achter dat je het programma aardig vindt. Of aanmerkingen of opmerkingen of opbouwende of afbouwende kritiek. Ja, ja. Goed, een van de mannen achter dit plaatje, dat is Clemens Burke. De drummer van Blondie is ons helaas ontvallen 2 weken geleden. Vandaar dit mooie nummer.

ook nog even de echte Elvis. Want we hadden de nep Elvis natuurlijk, eerder in de show. Shakin' Stevens. Maar om de echte, de real thing te horen, is natuurlijk altijd wel extra bijzonder. En dit is lekker. Elvis met You're the Devil in Disguise. Leuk dat je luistert naar 4D Up Radio. Programma's zijn ook allemaal terug te luisteren via 4DUpRadio.nl. Dus als je oude programma's wilt terugluisteren van alle programma's die hier worden uitgezonden, dit fantastische radiostation, doe dan even de website bezoeken. En doe je ding. Luister terug of luister niet terug. Kan allemaal. We gaan luisteren.

0: Nummer uit 1973 van de Allman Brothers Band. Een band ooit geformeerd rondom twee broers. Greg en Duane Allman zijn helaas allebei overleden. Eén al heel vroeg, ergens in de jaren 70 al. En de andere, dat is Duane Allman, dacht ik. Nou ja, goed, in 2017. Maar de band treedt nog steeds op, weliswaar zonder deze broertjes. En het heet nog steeds Allman Brothers Band. Dat was 1973, een aardige hit voor deze Allman Brothers Band. Het is een fantastisch mooi instrumentaal nummer gemaakt. Dat heet Jessica. Moet je eens even opzoeken, als je hem niet kent. Ik kan de tekst niet oplezen, want het is een instrumentaal nummer, hè? Ja, ja, dan heb je dat. Hé, hey, lekkere muziek allemaal op de radio. En het programma is bijna klaar natuurlijk, maar nog niet helemaal.
1: Mark van Dalen.
0: Dat ben ik. En ik spreek jou volgende week weer. En dat is dan op dinsdagavond en op zondagavond. Zondag is het van 6 tot 7. Dinsdag moet je even opzoeken wanneer het is. Want dat is een herhaling dan, hè? Zondag wordt het dan uitgezonden en dinsdag wordt het dan herhaald. Nou. Maar goed, kijk even op voordieupradio.nl, dan weet je genoeg. Hé, hey, volgende week zijn we er dus weer. Blijf lekker luisteren naar de rest van deze programmering op Voordieup Radio. En we gaan luisteren naar een Nederlandse productie, ergens uit de jaren 80 afkomstig. Geen grote hit geweest, maar we kennen de Dutch wel van bijvoorbeeld This Is Welfare. Dit nummer heet America. Wij spreken elkaar dus, zoals gezegd, volgende week weer. Fijne dag nog.

suddenly feel.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra is in korte tijd bijna 200.000 keer ondertekend. Canadezen verwijt hem de diplomatieke relatie te ondermijnen met uitspraken over mogelijke annexatie van Canada door de Verenigde Staten. Een GroenLinks-parlementariër wil de petitie indienen. Hoekstra was eerder Amerikaans ambassadeur in Nederland. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn vier renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. Drie panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist vanwege een omstreden vraag aan de Oekraïnse president Zelensky over het doden van Russische soldaten. Zijn werkgever, de Frankfurter Allgemeine, distantieert zich van de formulering. De journalist wordt vervolgd van het aanzetten tot haat en kan 6 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
4: 1977.

0: De opener van L. Peters, episode 133, 27e deel, letter F albums, was met Solution. Het album Fully Interlocking was hun vierde plaat en de derde keer dat we ze in de L. Peters reeks tegen gaan komen. De track die ik kreeg van het album uit 77 was Empty Faces.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Maar natuurlijk heb ik nog meer voor je. Onder andere twee andere albums uit de jaren 70. Ik heb voor je Further Adventures of Bruce Cockburn. Uit 1978 van Bruce Cockburn natuurlijk. En het meeste werk van deze week, dat komt van Stevie Wonder uit 74. Fulfillingness First Finale. Niks uit de 60's vandaag, maar wel twee uit de 80's. Fugazi uit 84, Marillion. En zo krijg je een track van een band uit België, Front 242. Het album van By Front uit 1988.
2: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

Na Solution uit Groningen nog meer muziek uit de Lage Landen. De band kwam uit België, uit Aarschot, Front 242. En mijn vriend en buurman Jules is er een enorm fan van, dus die wordt hier heel blij van allemaal. Het is hun vierde album, Front by Front, uit 88, nu track 2.

0: Een dubbele dosis electric body music van Front 242. Eerst hoorde je Headhunter en daarna Im Rhythmus Bleiben. Maar dat had je misschien wel geraden. Beide van het album Front by Front.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: We gaan naar de hoofdmoot toe van vandaag. En zoals ik al eerder zei, die komt van Stevie Wonder. Hij staat 7 keer in de L. Peters-reeks, maar allemaal een keertje eerder. Met een gewoon doorsnee album uit de jaren 60 voor Once in My Life. Maar de meeste werken, daar beginnen we nu mee. Want die heeft hij met name in 1970 en daarna volop gemaakt. Tot en met Songs in the Key of Life natuurlijk. En een van de albums die ervoor zat... Nog sterker, het album dat daar precies voor zat, is het meesterwerk van deze week. Het was alweer zijn 17e, uitgekomen 22 juli 1974. Fulfillingness First Finale. De single die er vanaf kwam, die krijg je nu. En die was gericht aan Richard Nixon. You Haven't Done Nothing.

0: meest toonaangevende albums uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je in L. Peters. Elke zondag bij 40 Up Radio.
1: 1974.

0: Het was een indrukwekkend rijtje albums dat Stevie Wonder afleverde tussen 1972 en 1976. Music of My Mind, Talking Book, Inner Visions, Songs in the Key of Life en ergens daartussendoor ook nog deze Fulfillingness First Finale. De dubbele dosis, They Won't Go When I Go. En daarvoor natuurlijk You Haven't Done Nothing. Nu na symfonische rock, de tweede van Marillion is Fugazi.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.
2: Music. No Filter. 1984.

titeltrack van de tweede van Marillion Fugazi. We gaan de band nog heel wat keertjes meer tegenkomen. Moet je geduld hebben. Nu gaan we naar Canada toe. 8e album van deze zanger uit Ontario. Bruce Cockburn heet Further Adventures of Bruce Cockburn. Een dubbele

0: Painful, twee tracks van de achtste van Bruce Coburn uit 78. Further Adventures of Bruce Coburn. We krijgen nog wel meer van de man in deze L. Peters reeks. Nu terug naar dit.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Fulfillingness First Finale met Stevie Wonder.
2: 1974.

0: Het was een Amerikaanse single van Stevie Wonder, dit Boogie on Reggae Woman. De afsluitende track van de meeste werk is deze. Heaven is 10,000 zillion light years away.
1: 40 Up. 40 Up Radio. Music, no filter.

vandaag Stevie Wonder. Heaven is 10 zillion light years away. En dat is een flink eentje vliegen, kan ik je melden. Ik heb er nog eentje te gaan voor je. Die komt van het album waar ik vandaag mee begon. Fully Interlocking, Solution, Sonic Sea, om de tijd vol te maken. Zo, na de uurwissel, Leo van der Goot. Ik ben er volgende week weer met een uur rondje L. Peters. Onder andere dan sowieso de voorlaatste Letter F album uitzending, maar ook een meesterwerk van Tom Petty, Full Moon Fever, plus nog vier andere albums van Kent Heat, Peter Hamill, Del Shannon, jawel, en Michael Chapman. Ik wens je een hele fijne week. Pas op!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn 4 renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. 3 panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Dankzij een of andere documentaire die ik opgestuurd kreeg van Stenders, heb ik dit ontdekt. Naz. Dan denk je, nou wat heb jij nou weer ontdekt? Groot, knap, knap, knap. Nee, dit is de eerste band van Todd Rundgren. En dit is een debuuthit. Ja, ik geloof het niet.

terecht met die mooie feestje aan het einde. NAZ dus, N-A-Z-Z, zo schrijf je het. En Open My Eyes, het eerste wat Rundgren een hit maakt. Geweldig. Hier is Radio Free Alice, bij Grote op de Radio.

Radio Free Alice. Ze komen uit Melbourne, Australië. En ze waren de ontdekking, lees ik hier, op Rock Werchter in juli dit jaar. Zo'n fameus rockfestival. Ze bestaan dus echt. Het zijn echte jongens die met twee handen de microfoon vastgrijpen op het moment dat het ze te veel wordt. Ha, past punk heet dat dan. Nou ja, leuke muziek in ieder geval. Dit is nep. Wat je nu gaat horen, vrienden, is AI gegenereerd. Het is zo geniaal dat ik ervoor gevallen ben. En het is de laatste keer en daarna wist ik het van mijn schijf. Benny Rivers, Step by Step in Time.

with AI. De narigheid is dat het zo'n prachtig nummer is. In feite, ik bedoel, als je er niet te diep in graaft. Het is lekker plat, het is heerlijk gespeeld. Het klinkt ontzettend goed, het is goed gezongen. Maar het is dus nep. Maar toen ging ik dus. Ik zat in zo'n. Je kent het wel, in dat doomscrolling. Dat je gewoon allerlei nare berichten en zo. Maar goed, soms kom je dan ook. Nou, ik kom dan steeds vaker muziek tegen door mijn keuze. Dus toen kwam ik het volgende tegen. Toen dacht ik, nou, dat zal ook wel nep zijn. Want dat klinkt ook zo fucking goed. Lana Ray. Ik kon er niet veel.

0: No quiero saber. Volgens mij betekent het, ik wil het niet weten. Lana Ray, dus wel echt. Ik heb het echt 15 keer gecheckt, maar het is dus echt. Want je wordt nu stondefeus. Is iemand wel echt of niet? Weet je wel? Nou ja, goed. Dat AI dat gaat ons nog een hoop ellende bezorgen. Maar dit is dus echt, al kan ik zijn naam niet behoorlijk uitspreken, Joshua Idehen, geloof ik. Idehen. Nou, iets dergelijks. Don't let it get you down. Dat geldt dus het voorgaande.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder high. Now flex your hands upwards, press the heels of your hands out to the opposite walls. And circle forward, two.

0: Macho.
1: Oké. No pain, no gain. Joshua Idehan. Ik noem hem zo, omdat ik het I-D-E-H-E-N. Idehan. Laten we dat maar doen. Don't let it get you down. Dat was even om te compenseren voor de ellende. Artificiële. Ik ben niet zo bang voor kunstmatige intelligentie. Ik ben vooral bang voor gewone intelligentie. Nee, dat bedoel ik ook weer niet. Nou ja. Mooie liedjes, vrienden. Glenn Hansard. Ik heb het vorige week ook al van gedraaid. Ik kan dat blijven doen. Vooral omdat ik vind dat ik hem veel te weinig aandacht heb besteed. Veel te weinig kennis van de man had. Van de schoonheid van de muziek die hij maakte. Dus kan ik het niet laten om er toch weer even aandacht aan te besteden. Uit de film For Once. Glenn Hansard en Marketa Riglova. En Falling Slowly. Het is toch het intro en ik krijg alweer kippenvel. Groot op de radio bij 40 op Radio, vrienden.

Glenn Hansard en Marketa Iglova en Falling Slowly. Hier is Olivia Vedder, dat is de dochter van Eddie. En dat is ook weer samen met Glenn Hansard. Maar zij is zelf ook heerlijk. I am my father's daughter.

Prachtig, hè? I am my father's daughter, Olivia Vedder. De dochter van Eddie dus. En normaal zouden we dat er niet bij vermelden, maar omdat het nu van Langas. En Glenn Hansard die er ook bij geholpen heeft. Nou, tot zover dan weer. Hè? Dit is hier weer... We schieten weer alle kanten op. Sam Smith and the Two City Chorus.

0: Oh Mother. Prachtig, prachtig. The Two City Chorus en Sam Smith. Moeder, bescherm mij. Hey, we merken dat country, ik draai het al jaren... en ik heb het steeds gezegd, er is goede, lekkere country rock. Dat krijgt te weinig aandacht. En nu is er zelfs een station daar helemaal aan gewijd in Nederland. Ja, ja.
1: Ik heb gelijk, ik heb echt gelijk.

Kijk, ik vond het zo'n wonderlijke naam. Tucker Wetmore. Ik dacht, oh, dat zal ook wel AI zijn. Maar die is dus heel echt, want hij toert en hij komt naar Tilburg, zag ik. En het is lekkere country. En er is dus nu zelfs een radiostation dat alleen maar country draait. Ach ja, nou ja, bedoel, dat kan gruwelijk zijn, maar er is een hele hoop lekkere. Zoals deze, Next of Kin, Dime Store Jesus. De christengekte in Amerika. I'm working.

Same shit, different season. En zij heeft zelfs de CVV-code van mijn creditcard. De rest moet je zelf maar uitzoeken. Dime Store Jesus van Next of Kin. Erg grappig. Deze band die we nu draaien, dames en heren, heet Bell X1. Bell X1 was het eerste vliegtuig dat supersonisch vloog. En waarom je een band daar dan naar noemt, maar goed. But first, love.

goed bandje, Bell X1. Maar blijft er eigenlijk een Boeing 747 als bandnaam. Maar goed, iedereen mag zelf kiezen. Het is een vrije wereld. Maar het is een bandje dat al heel veel gepresteerd heeft, hoor, jongens. Het is niks nieuws, maar alleen groot wist het nog niet. Hier is Way Dynamic en Mifted.

0: is weer een van die momenten waarop ik spijt heb dat ik nooit een instrument heb opgepakt. Bijvoorbeeld gitaar. Maar ik ben een nagelbijter en dat is het onmogelijk om gitaar te spelen. Ja, nee, die indruk heb ik altijd. Dat zal, als ik die indruk heb, zal het wel waar zijn. Toch? Indrukken zijn waar. Ah, mijn meningen zijn feiten. Nee, wacht. Nou ja, goed. Way Dynamic. And I miffed you. Oké. Ik kwam een David Warhol... Nee, ik kwam een David Bowie tegen die ik nog niet zo goed kende. En daar ga ik jullie dus ook mee lastigvallen. Een remaster uit 2015, dames en heren, van Andy Warhol.
1: Andy Warhol.

Het blijft bijzonder. En het blijft bijzonder mooi zelfs. Prachtig. Andy Warhol met dat wonderlijke intro waarin vooral duidelijk wordt gemaakt dat het Warhol is. Niet Hol, want dan moet er een E achter staan. Het is Warhol. Kleinigheden. Andy Warhol bij David Bowie. Hier is Alabama Shakes.

als niet, de grootste zonde die je kunt begaan is despair, moedeloosheid, het opgeven. Nee, ik voel hoop. I feel hope coming. Alabama Shakes, prachtig, 40 Up Radio. Oké, vrienden, deze mevrouw is heel belangrijk. Charlie XCX. Ik moet er even aan wennen. Het is een beetje, niet altijd makkelijk.

is free.

0: forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead.
1: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: Music, no filter.
2: Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

Ja, zo begin ik aan Bill's Americana niet vaak met een lekker stukje pedal steel guitar van Speedy West en zijn compagnon Jimmy Bryant. Ik weet niet of je ze ooit hebt gehoord, maar die maakte echt hele virtuose country muziek, zou je het kunnen noemen. Laten we het daar maar onder scharen. En het grappige idee is dat mijn vriend en studiobaas Jan Emaus de andere kant ook wil horen. Nou, dat zullen we weten. We gaan kijken of dat lukt. Komt-ie aan.

Ja, Speedy West en Jimmy Bryant. Dat waren nog eens tijden. En wat een techniek. Ongelooflijk. Een beetje uit de tijd van Les Paul en Mary Ford. Ik weet niet of je dat wat zegt. Maar dat was ook zo'n virtuoos op de gitaar. En ook een ontdekker van de gitaar. En de naamgever van de Les Paul. Maar dit waren dus Speedy West en Jimmy Bryant. Hij was in die tijd, Speedy West, een beroemdheid op de steelgitaar. Goed, we gaan even lekker door in Abels Americana, want daar luister je naar voor 40 Up Radio met Rag Mama Rag.

Zo, dat was een leuke live-opname van Little Feet met een bandnummer. Kan het eigenlijk mooier? Een mooie huwelijk. Rag Mama Rag hoorde je van Little Feet. Je luistert naar Abels. Maar die Canada heb ik al lang gezegd, maar ik zeg het gewoon lekker nog een keer. Ik heb allemaal leuke dingen hier liggen. Een tafel met cd's, heel ouderwets. Met tracks van Bonnie Raitt. Allemaal soul stuff. En de songs van Dolly Parton. Het wordt een feestje weer in deze show. Maar dan als ik ga praten, dan weet ik ook niet meer wat ik had uitgevogeld. Oh, volgens mij Benny Spelman.

Now and Then, gezongen door Benny Spellman. Ja, je zou denken, hoe de hel? Maar het zijn allemaal is van een verzamelaar allemaal afkomstig. Veel afkomstig uit New Orleans. En er komt zo verdomde veel prachtige muziek vandaan. Zoals deze zanger, die vind ik ook wel zo te gek. Johnny Adams.

0: Oei, oei, oei. Wat een stem deze man. Johnny Adams uit New Orleans. Hij werd wel de Tin Canary genoemd. Ook omdat hij multi-octaaf bereik had. En zijn manier van falsetto en prachtig. Ik vind het schitterend als je dat mooi in je muziek kunt incorporeren. En daardoor, respect kan afdwingen. Nou, dat doet hij zeker. Echt, ik val altijd weer voor die stem. Goed, volgens mij blijven we in New Orleans, in Abels Americana, want daar luister je naar. En ik hoop met veel plezier, want ik maak het in ieder geval met veel plezier. Hier is Eddie Bo.
1: Dat is vals.
2: Je luistert naar 40 Up Radio. Music. No filter. Ready?

Dat was. Eddie Bo, ook uit de New Orleans. Echt funky. Ik zat er helemaal lekker in. Hook and Slinger heet het. Hook and Sling heet het, ja. Heerlijk. Oh, fantastische muziek. Daar kan ik helemaal in opgaan. Goed, we gaan eventjes de andere kant op in Southern America. We gaan naar Alison Krauss.

Leuke versie van 9to5. Dat nummer kennen jullie natuurlijk allemaal. Dat mag ik toch wel aannemen. Van in dit geval, het is natuurlijk van Dolly Parton. En het komt van een hele mooie verzamelaar van mensen die haar, allemaal dames trouwens, die haar werk uitvoeren. Want die heeft nogal wat werk geschreven. Waaronder 9to5. Dit was Alison Krauss trouwens. Maar het was een Just Because I'm a Woman. Songs of Dolly Parton. Van deze plaat komt dat goed. En over dames gesproken, hier is Bonnie Raitt.

Beeldschoon. Beeldschoon. Bonnie Raitt met twee mannen erbij. Pablo Menéndez en Rey Guerra. La Brisa Azul komt van een plaat, The Bridge to Havana, waarin een brug wordt gemaakt tussen Cuba en de Verenigde Staten. Een hele mooie plaat is dat. En dit vind ik het prijsnummer niet in de laatste plaats, omdat Bonnie Raitt daar natuurlijk op zingt. Oh, die vrouw die kan alles met haar stem. Goed, dit is Abels Americana. Leuk dat je luistert op 40 Up Radio. En dit is de tijd voor de Dutch Corner. En hier is La Rat.

0: Dit was La Rat Walking at Night in de Dutch Corner. Nederlands-Duitse formatie. En het lekker rhythm and blues, lekker bluesy klinkt het allemaal. Goed, hier is Douwe Bob.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

Douwe Bob, Blind Man's Bluff in The Dutch Corner in Abels Americana. Hoop dat je met plezier luistert op deze zender, 40Op Radio. En dit was The Dutch Corner. Daar heb ik altijd een beetje de spotlight op Nederlandse artiesten. Goed, dan zijn hier de Montvales.

Een track van de nieuwe plaat van de Mont Veils, Path of Totality. Ja, volgens mij was het Carolina wat we draaiden. Ja, ja. Nou, ik heb het al een paar keer langs horen komen in mijn eigen programma. Ja, dat vond ik wel leuk. De Mont Veils was dit. Oké, goed. Een andere artiest die ik zeker onder de aandacht wil brengen, die heb ik in Tivoli Vredenburg gezien. Een bijzondere jongen en een enorme grappige ouwe hoer. Zijn naam is Sam Lewis. MUZIEK

Sam Lewis hoorde je met de Don't Drop In van zijn album Sam Lewis. Ja, ik kocht het bij de optreden in Tivoli Vredenburg. Ik was vooral gecharmeerd van hoe hij de boel aan elkaar kletste en waar hij grappen maakte en zo. Sam Lewis, bijzondere gast. Goed, we keren even terug naar New Orleans, volgens mij. Ja, met Bobby Marchand. Hier komt hij aan. 40 Up Radio. Wait.

lekker oud singeltje van Bobby Marchand. What you don't know won't hurt you. En het grappige is, ik lees wat over die man. Bobby Marchand was een zanger, een bandleader, recording artist en female impersonator. Kijk, dat maakt het natuurlijk interessant in deze tijden van World Pride. Ik dacht, dat moet ik toch even zeggen. Bobby Marchand. Goed, en hier zijn de Meters.

Ah, wat een heerlijke track is dit van The Meters. Een van mijn favoriete groepen uit New Orleans. De huisband van Alan Toussaint. Die hun voor alles inzetten. En vooral die funky gitaar van Leo Nocentelli. Dat maar even gezegd hebbende. Over funky gitaar gesproken. Hier is een bluesgitaar van Johnny Guitar Watson.

0: Ja, grote gitarist verdenkt het hoor. Johnny Guitar Watson. Well, it's a real mother for ya. Kwam mee op een gegeven moment in de jaren, 70? De zaal in Funken. Maar hij kwam uit de blues. Dat was zijn métier. Goed, dit was Abels Americana. Hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Blijf nog even op de zender, op 40 Up Radio.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De grote natuurbrand in het Duitse Hüttgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond. De brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: En Screaming Lord Sutch staat in een grote traditie van outsiders die meedoen aan Britse lagerhuisverkiezingen. Hij deed in 1963 mee. Vaker meegedaan overigens. En de drummer die je hier hoorde, dat is weer de vader van de man die het nu opnam tegen Nigel Farage in Clacton-on-Sea, Count Binface. Jawel!
2: Scream and scream again.

ongelooflijk geobsedeerd door schreeuwen, Lord Such. Yeah, Lord Such. Ja, die is heel goed. Trouwens, Screaming Lord Such, er werden ook nummers over die man gemaakt. Bijvoorbeeld ook Kimberly Rue.

Kimberly Drew, Screaming Lord Satchmere, een beetje, dan beschouwend over deze totaal onserieuze man. Clacton-on-Sea, overigens, waar Verage meedeed en Count Binface. Daar ben ik zelf een keer, mijn vrouw en ik, Mariska, daar zijn we een keer op vakantie geweest. Vier, vijf dagen of zo, omdat het vrij in de buurt van Harrods lag en we wilden een kort vakantietje in Engeland, want het was mooi weer. Dus we dachten, nou, laten we dat eens doen. Toen zijn we daar eens Clacton-on-Sea. Nou, more traditional British kan je het niet hebben. Wij krijgen in de Sandrock Hotel Engels ontbijt. Althans, ik maar eens koos voor de Continental. Met gefrituurd brood. Ah, en kippers. En nou ja, alles zat erbij.

Dat is leuk. Dit is Eliza Carthy. Eliza Carthy. En dat is een volkszangeres, een Britse volkszangeres uit 1975. Maar hij heeft nu een album gemaakt waarmee ze met heel veel verschillende muzikanten, verschillende bands, nummers opneemt.

Yes, wat is dat leuk zeg. Britain is a car park. Eliza Cathy. And here we are, Jonas, please, woman. Eternal flame, maar niet dat van de Beatles.

die blijft ook goed, hè? Ja, Jonas Police Woman was dat. Ik heb een beetje technisch rare dingen, waardoor je af en toe een dingetje van een andere platen doorheen hoort. Excusez, maar dat is

Dat is Niamh Regan. Regan eigenlijk, moet ik zeggen. Niet Regan. Niamh Regan. Mooi nummer, hè? It's up to you. En hier is May O'Connor. Just a little game.

you gonna

Yeah. Het is Joni Mitchell. Op het nieuwe Poort Folk Festival. Help me. Nou, gaan we eens even kijken of de techniek mij niet in de steek laat en dit werkt. Gaat dit werken? Nou, het gaat wel werken, maar het is iets anders dan ik dacht.

Right. Dat is mooi, hè? Miss Moon, Michaela Davis. Erg mooi. Het is Amy Helm. A Studio Battle. Radio. Maybe come back.

All right. Wonder Woman. Ongelooflijk lang niet gehoord. 2009, denk ik. Alicia Keys. Ja, mooi nummer.

Oh. Zo eindigt het gewoon. Mother, mother van Tracy Bonham Raitt. Nou, zullen we nog één Lord Sutch doen?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivie, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond. De brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Van kust tot kust, Jan Emaus.

En Deepwater. Er wordt zoveel over water gesproken. Typisch Nederlands, hè? Eerst hebben we te veel en dan moeten we ons teweerstellen. En dan worden we wereldberoemd en daar zijn we ook heel trots op. Dijken en waterbeheersing. En nu zitten we er weer over te zeuren dat we te weinig water hebben. En dat die dijken daar dus weer niet tegen kunnen. Want die willen iets tegenhouden, maar dat is er niet meer. En dan vinden die dijken dat ze in moeten storten. Tot zover een zeer korte samenvatting, niet helemaal adequaat van de huidige situatie in dit waterland. Wel nu, dacht ik, zal ik eens wat muziek bij elkaar scharrelen over het thema water. Ik weet niet hoe ver ik ga komen. En ik geef ook toe, Deepwater van Grapefruit, het was zeer overdrachtelijk qua water. Zo precies gaan we nou ook weer niet zitten doen. Maar ik heb er wel een paar gevonden. De Doobie Brothers met het prachtige Blackwater over de Mississippi en de vreugde van een rivier.

Doobie Brothers. Je luistert naar muziek van kust tot kust. Een klamme, vochtige aflevering geheel gewijd aan het water. Nou, geheel. Ik weet niet of ik het hele uur vol kan krijgen over het fenomeen H2O. Ik denk van wel. Leef on Helm, Wide River to Cross.

0: Leven on Helm. Nou ja, alles wat die man ooit heeft gemaakt op muzikaal gebied is de moeite waard. En dat is een understatement. Wide River to Cross. We hebben het over water, maar ook een beetje in overdrachtelijke zin, hoor. We gaan niet heel erg precies zitten doen hier.
1: Elke dag anders. Oeh. Altijd. 40 Up. 40 Up Radio.
0: Ja, we kunnen niet omhoog Green heen.

California van de Beach Boys. Ja, zat er dik in, hè. Als je het over water gaat hebben, dan zullen die jongens niet snel ontbreken. Hier is Paul Simon. Peace, like a river.

Paul Simon van het eerste album van hem na het uiteenvallen van het duo. Het album heette Paul Simon, Peace Like a River. Mooi! En ik draaide net de Beach Boys en bedacht bij die gelegenheid... Hey, Brian Wilson die heeft intensief samengewerkt met Van Dyke Parks. En laat Van Dyke Parks nou ook al een rivier bezongen hebben. Dus in een uurtje water hoort dat thuis.

heel bijzondere album Discover America. Een soort rondreis door dat landje. Van Dyke Parks en Riverboat. Nou, laten we dan nogmaals de Beach Boys doen. Dan hebben we dat ook gehad, hè? Cool, cool water.

J. Cale en Ride the River. Zal ik het nog één keer uitleggen dan? We hebben een heel uur muziek over water bij 4D-Up. Omdat we daar zo'n ingewikkelde relatie mee hebben. Enerzijds de veelwater maken we naam door dijken te bouwen en allerlei systemen te ontwerpen om dat water te beheersen. Zitten we ineens zo goed als zonder? Is dat weer een probleem? Dus vandaar. De volgende vind ik heel aardig. Willie Dixon, If the Sea Was Whiskey.

Dixon, If the Sea Was Whiskey. We gaan terug naar een rivier. Geen zeemeer, rivier. The Wide River met de Steve Miller Band.

omdat zijn muziek meestal nogal overzichtelijk, bijna simpel klinkt, maar dat allerminst is. Waarom zeg ik dat? Omdat ik er zoveel verstand van heb? Nee, helemaal niet. Maar je hebt tegenwoordig van die filmpjes waarin een of andere kenner muziek ontrafelt door alle sporen apart te doen en dat soort gedoe. En dan hoor je ineens dingen bij Steve Miller. Dan denk je, nou, die productie was tamelijk ingewikkeld. 40 Up Radio.

Alison Krauss en Down to the River to Play uit die fantastische film Oh Brother, Where Art Thou? Afijn, Alison staat daar bij die rivier te bidden. En wie komt eraan wandelen over het water? Kevin Ayers.

kan zo'n cello toch een effect hebben. Walk on Water was dat, van Gavin Ayers. Nou, ik kan nog net New Music draaien. En This World of Water was ik bijna vergeten, zeg.

Water. Goed, tot zover dit tamelijk klamme, vochtige, natte uur. Bij 40 Up. We eindigen heel erg opgewekt. Met vochtige ogen. I'll drown in my own tears. Billy Preston, tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketten.